0: Hey. Goedenavond. Goedenavond. Kom voor een feestje.
1: Een feestje.
0: Een feestje.
1: Ja? Wat voor een feestje denk je dat dit is dan?
0: Gewoon een gezellig feestje, drank.
1: Nee.
2: Geef even jou van.
0: Ja. Kom op.
2: Nee, maar.
1: Nee.
0: Wil gewoon woozy worden.
1: Kijk, daar kunnen we wel bij.
0: Ja?